0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart. Van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde daar niet te hard aan raken, maar vooruit wilden ze net fors naar omlaag. De regionale luchthavens moeten ook meer gaan samenwerken, ook met Brussels Airport in Zaventem. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden na een bezoekje ziek, 2 van hen lagen zelfs een tijdje in een coma. Volgens een onderzoek van het Vlaams departement Zorg raakten die kinderen wellicht besmet op de boerderij, via de dieren of door hun mest. De kinderboerderij blijft dicht zolang het onderzoek loopt. En in Congo blijft de dodentol door de ebola-uitbraak oplopen. Er stierven nu al bijna 830 mensen aan het virus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Er raakten ook al meer dan 2100 mensen besmet. In buurland Oeganda lijken ze de ebola-uitbraak wel onder controle te hebben. Daar heeft de laatste patiënt het ziekenhuis mogen verlaten. In Oeganda raakten maar 20 mensen besmet en overleefden 2 mensen het niet. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook wel kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

0: eindelijk wat kunnen slapen. Hè? Een hele goede morgen, vrienden van Radio Pros FM. Chris van Dijk met zijn vroege vogels. En dat op zaterdag 18 juli 2026. Ik zeg alvast nogmaals een hele goede morgen. En het wordt stilaan tijd om wakker te worden. Hè? Ja, we gaan hele leuke muziek gaan draaien. En dat heel speciaal voor u.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.

op de tijd hier bij Radio Pros FM. En dat in de vroege vogels met Chris van Dijk en Rijn Schuurmans was dat voor jullie. Hè? Theo Diepenbrock en met gesloten ogen.

0: Marel hier bij Pros Radio. Welkom op zaterdag 18 juli 2026 met de vroege vogels hier op de radio.
1: Pros
0: met
1: Chris FM. De muziek van jij vanuit.
0: Nou.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

EHBO. Ja, je boer en Frank van Etten. En dat allemaal hier op de radio bij ProZFM. Wat je die treft. Sabine en Paul Bruna.

aan je wallen voor mijn paard. Het belangrijkste voor mij is de liefde in je hart. Ik heb jou destijds genomen met je fouten bij de vleet.

We draaien de muziek van Koen de Smet, hè. En blijf gewoon. Blijf gewoon jezelf, hè. Boom, boom. Ja, we kennen ze wel, hè. Ja, hier is voor jullie Gers Pardoel. Welkom, Chris van Dijk, met Vroege Vogels hier bij Pros FM.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Ja, hoe zou het geweest zijn, hè? Yves Berenseur was dat. En ik voel me Picobello. En dat op een zaterdagmorgen. En hier is de

Slongs, die van ons, hè? Ja, ze was vorige week nog te zien op de tv met de schone jongen. Ja, gaan we naar Chakamaga? Ja, dat samen. Dan gaan we samen met Mike Grondy. Ik ben straks terug naar

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. En dit was René Schuurmans en zijn jongen. Hey, ga je met ons mee, hè? Ja, we gaan wat feesten op de radio, hè? Hier voor jullie, de HVZ.

0: van jou. Wat zou dat allemaal willen zeggen? Dit was Enzo, dat goed gevoel. Steve Tielis en Sally Zegers. Welkom vrienden, vroege vogels.
1: Jij leek een vogel voor de kat. Een ondeugend moeilijk kind. Op je jeugd had ik geen

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: biertjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

Ja, ja. Mario Franco. En ik drink rosé. Zou dat nog niet wat te vroeg zijn, hè? Wesley Bronkhorst.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van

0: Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

wat verdreven. En al heb je niets meer, dat is muziek van Amar. We laten Bart van den Bossen aan het woord. Hè? Het leven heeft geen enkele zin. Nee, dat zeggen we niet, hè.

Gunter Levy en zonder woorden. Ja, dat was het weer, hè. Vroege Vogels met Chris van Dijk op zaterdagmorgen. Ik wens jullie nog veel luisteren ook met de volgende collega's. En dat is Jan Bakker met een gast, DJ natuurlijk. En ja, we kunnen bellen of je kan bellen. 070 22 22 50 of reageren via onze app natuurlijk. Zo, graag tot morgen vroeg, hè. Ja, jij bent gek of jij bent te gek. Bob Offenberg, salukes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De federale topministers hebben de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist na 20 uur vergaderen tot een stuk in de nacht. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen werkgevers en werknemers beter inspelen op de drukte, vertelt politiek journalist Karel Latree.
4: Onze werkweek 38 uren doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uren gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
3: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. En werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtax wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro, zoals eerst gepland was. De Vlaamse regering gaat dan weer een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling van ruim een kwart tot bijna 96 miljoen euro. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder.
5: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
3: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies. N-VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden, onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht en ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Honderden mensen zijn daar uit voorzorg geëvacueerd. Eén brandweerman raakte licht gewond. Voorlopig is er geen melding van vermisten of slachtoffers. De Noorse brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle, onder meer door de wind. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest ook dat het betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen, maximaal rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. En maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog, bij maximaal rond 23 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM, Radio Pros.
6: Radio Pros, ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros-app of bel ons 070 22 22 50.
7: Hey, het is zomer op de radio.
6: Ontbijtradio.

0: Bijzondere goeiemorgen. Ja, inderdaad, het is zover. We hebben hem weer in de studio hier bij ons in Ontbijt Radio. Peter Rocher, welkom.
1: Goedemorgen, Jan Bagger. Wat een intro.
0: Man, het is altijd fantastisch je op bezoek te krijgen natuurlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik had bijna vandaag de rode loper gelegd.
1: Is waar?
0: Ja. Wees welkom bij de Ontbijt Radio.
1: En wat blommetjes. Wat blommetjes.
0: En wat bloemetjes, ja. Ja, ja, maar. En die roosjes gaan
1: stralen. Rode rozen, ja, ja, ja, ja. Ja.
0: 10 minuten over 9, het is Ontbijt Radio op zaterdag. Dus wat kunnen de mensen vandaag gaan doen hier in Ontbijt Radio?
1: Ja, heel leuke muziek natuurlijk. En zoveel mogelijk verzoekjes aanvragen. Hè.
0: Heel leuke muziek. Welke muziek kun je dan zo'n beetje horen?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat gaan we nog moeten bekijken. We mogen niet al te veel verklappen. Ook,
0: nee, dat klopt. Je kan je verzoeken gaan doorsturen, ook via de Radio Pros app. Of je kan ons natuurlijk bellen. En dan gaan wij gezellig met u een babbeltje gaan slagen hier in Ontbijt Radio. 070 22 22 50. Wat maakt iemand deze, Peter?
1: Die vind ik al geslaagd.
0: Roy. Ja, meteen zo'n classic. Roy Orbison.
1: You got it.

0: Meteen zo'n radio-oldie om je vingers bij af te likken. Roy Orbison met You Got It. Ik heb er ondertussen ook mijn speakbriefje bij genomen. Want ja, we zijn te beluisteren via 105.5 FM. Ook via 107.1, 107.5. En natuurlijk ook via DAB Plus in Oost-Vlaanderen. Radio Pros FM.
1: De lokale politie van Aalst heeft bij gerichte controles de afgelopen dagen meerdere drugdealers opgepakt. Er werden aanzienlijke hoeveelheden drugs en zelfs cashgeld gevonden. Dat is wat met die drugs, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja,
0: ik... Komt er meer en meer op, vind ik. Heb ik zo de indruk.
1: En het is dan eigenlijk Aalst, als je dan al een keer in Antwerpen zou zitten en zo. Dat is toch tegenwoordig allemaal...
0: Niet zo goed, hè?
1: Nee,
0: niet zo goed. Lisa Lewis, zo'n zee.

0: Zowat zonnemuziek via de Radio Lisse Louis, zon, zee, strand.
1: Ja, zeker weten. En we gaan nog even door, zeker. We gaan naar de Italiaanse sferen, zeker nu, hè?
0: Pasta la mamma.
1: Pasta la mamma. L'italiano.
0: Jij doet deze hier.
1: Ja.
0: Tot de contundio.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
0: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
4: Godvermiljard, de vlammeste G. Ze moeten mij gerust laten.

0: Hier bij Rijden voor ons hoort u ze terug. Die hits door de jaren heen. King met Love and Pride. Jouw groeten en verzoeken. Je kan ze nog steeds doorsturen via de Rijden voor ons app. Of natuurlijk ons even bellen op 070 22 22 50.
1: Ja, en ik heb nog nieuws uit Aalst ook, want voor de fans van Eendracht Aalst leden start het nieuwe seizoen met de Vandag op 25 juli. Optredens van de kandidaat Prinsen, een supportersbarbecue en de spelersvoorstelling. Je kan nog altijd je tickets scoren voor de wedstrijd tegen KRC Harelbeke. Dus op 25 juli de Vandag.

0: Je mag gerust gaan meezingen, dan ben je beter van zingen. Hi, hi, joepie, joepie.
1: Ik moet meezingen? Ja. Nee, dat ga ik de mensen niet aandoen. Nee, belangen niet. Nee.
0: Je hoort Bobby Ranger met zingen. Hi, hi, joepie, joepie, hey. En de kermis overal.
1: Ja, en ook in Ninove, want de jaarlijkse zomerkermis strijkt van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli neer in het centrum van Ninove. Vijf dagen lang zijn er attracties, lekkernijen en activiteiten voor jong en oud, waaronder een nieuwe avondmarkt, een beertjesworp en een prikkelarm moment met een familiedag met kortingen. Dus van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli.
0: Dus jullie weten zeker vast waar naartoe. Los del Rio hier in Ontbijt Radio.
1: Kende jij dat anders, Kim?
0: Kende jij dat anders? Nee. Maar ik zou graag hebben dat jij het eens voordoet.
1: Nee.
0: Ik zie, je staat de popel van ongeduld, Peter.
1: Ja, dat zou wel kunnen, ja.
0: Los del Rio met Macarena.

0: net even van onze platenzolder gaan halen. Je hoorde Buddy Holly, dat met Peggy Sue.
1: Ja, inderdaad. En ja, we gaan even naar Denderleeuw nog, want daar wordt de 21ste juli, de Nationale Feestdag, gevierd. Ja. En die festiviteiten vinden plaats op de parking van FC Dender in de Stadionlaan. Daar kunnen bezoekers genieten van muziek en animatie. De avond start om 20 uur met de Belpop Band. Die trapt de festiviteiten af met een set van Belgische klassiekers, van tijdloze hits tot meezingers die iedereen kent. Daarna is het de beurt aan Top Guns. Ik denk dat dat de band is van Sean Dont. Die het publiek meenemen in een live show vol rock- en popcovers met een stevige punch. En daarachter is er een discobar die zorgt voor de feestelijke afterparty met dansbare beats en een mix van klassiekers en hedendaagse hits om de avond in stijl af te sluiten. En wat ook heel belangrijk is, van 19 tot 21 uur is er ook kinderanimatie. De toegang is volledig gratis, dus
0: een avondje. Dus met z'n allen naartoe.
1: Voilà.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio Pros. Zomert erop los. Ontdek.

0: Ja, inderdaad, Peter, van dat arme pensioen moeten we het hier zeker en vast niet meer gaan doen.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik heb schrik voor in pensioen te gaan. Ik.
0: Ja, dat is waar. Hè. Ja. Hoe is het tegenwoordig toch?
1: Ik denk dat ik nog een beetje flexijobs moet gaan doen. Of,
0: Maar wees gerust, binnen afzienbare tijd worden die ook wel belast.
1: Dat zou wel kunnen, ja. Dat zou wel
0: Daar
1: kunnen.
0: Ben ik overtuigd van.
1: Ze weten niet wat eerst doen om het allemaal een beetje... En nogthans, ja, wanneer gaat dat eindelijk een keer stoppen?
0: Stoppen?
1: Moesten ze hun zaken een beetje beter regelen?
0: Daar zegt u wat.
1: Ja. Moest ik mijn zaak zo regelen en beheren, ja, dan was ik al lang failliet, hè?
0: Ja, dat is waar. Jij bent fantastisch, man. Eva erover. Fantastisch toch?

Even erover, we slapen lekker toch? Ja, fantastisch toch? Jouw grootste verzoeken 070-22-2250. Of stuur ons een berichtje via de Radio Pro's app. Gezellige muziek op een zaterdag voormiddag hier bij ons bij Radio Pro's. Dit zijn de 3 degrees, we gaan terug de tijd in. When will I see you again?

0: Rocco Granata, wat buona buona notte bambino.
1: Ja, die stem herken je uit duizenden. Hè?
0: Ja, dat is waar. Zeg, Peter, we gaan ze stilletjes aan maar zeker naar 10 uur toe.
1: Ja, het eerste uur zit er al op.
0: Ja, dat gaat vlug. Ja. Je kan hem steeds bereiken via 070-22-2250, maar de mensen kunnen ook wel een bericht sturen.
1: Via onze app, via onze Radio Pros app. En ja, we zien het wel, hè.
0: Middle of the road. Chirp, chirp, cheep, cheep.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeken nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 70 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goedemorgen.
6: Ontbijtradio.
5: Radio. Radio Pros. Zomertroplos.

0: Wauw, hier bij het radio. Welkom in het tweede gedeelte trouwens. 7:10 geworden. Mensen kunnen nog steeds bellen.
1: Ja, via 070 22 22 50 ofwel via onze Radio Pros FM app een berichtje sturen. Dat kan allemaal, hè?
0: Dat kan inderdaad allemaal. En jouw favoriete muziek wordt dan gedraaid hier in Ontbijt Radio op zaterdag. Even ook op zondag, morgen onze collega's. Ga terug naar de jaren 80.
2: Bala. Bala.
0: Voilà, Francesco Napoli. Bala.

0: Gingen terug naar de hitparades van de jaren 80, 87. Francesco Napoli met Bala Bala. Ja, de burgemeesters van Pajottenheim en omstreken zijn niet tevreden.
1: Inderdaad, want die strijden voor een essentiële basisvorming. Want de burgemeesters van Gerardsbergen, Pajottenheim en Beveren zijn naar het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke getrokken om het behoud van de spoeddienst van Gerardsbergen te verdedigen. Ze vrezen dat de hervorming van het ziekenhuislandschap gevolgen zal hebben voor de spoedgevallenzorg en andere diensten op de aanzorgcampus in Gerardsbergen. En ja, ik vrees er ook voor.
2: Ja. Die iedereen nog kent. Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaarsstudent.

0: Ja, we mogen gerust zeggen, op het waren toen wel de gouden jaren toen.
1: Ja, we zijn er net over bezig. Hè. Ja, ja. Je kon nergens komen of je hoorde het. Die vuiven,
0: die discotheken.
1: Ja,
0: ja. Ja, we wisten niet eerst waar naartoe.
1: Heerlijke tijden.
0: Ja, ja. Steven het hier met Driver's Seat. Ja, binnenkort is het zover, onze spaghettiavond.
1: Ja, het komt steeds dichterbij, hè, want op 5 september wordt onze vierde spaghettiavond van Radio Plus terug georganiseerd. Na het grote succes van vorig jaar en de lekkerste spaghetti organiseren we opnieuw die leuke spaghettiavond. Er is keuze tussen spaghetti bolognese, vegetarisch en croque-monsieur bolognese. Ik hoop dat croque-monsieur voor de moment Kevin niet hoort, of anders heb ik het weer vlammen straks.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar de prijs per persoon is slechts €15. Dus deze maaltijden kunnen ook afgehaald worden of meegenomen worden. Er is live muziek tijdens die van Radio Prost tijdens het eetfestijn. En de kaarten die zijn verkrijgbaar bij alle medewerkers en natuurlijk hier bij Radio Prost in de Leijenstraat 5 te Heldergem. Je kan ook online je spaghetti's bestellen. Dus kom langs en steun je radio en geniet van de overheerlijke gerechten.
0: Laten we dus een afspraak maken. 5 september en dat tussen 16 en 21 uur voor de spaghettiavond van Radio Bros. We duiken terug in die oude doos. Dan heb ik het niet over familieleden.
1: Nee, Jennifer Jennings.
0: Ja, Louis Davis.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Radio Pros. Dit is Radio Pros. Om de bijtradio.

0: Ja, zo'n grote gaan we niet meer vinden, Le Chien van Impe. Het was een ode voor Le Chien van Impe.
1: Ja, en dat valt vandaag in Erpenmeren plaats. Hè. Vanaf 2 uur is er daar ergens een huldiging eigenlijk.
0: Huldiging voor Le Chien.
1: En klokslag om 4 uur wordt dus Le Chien gehuldigd. Omdat hij 50 jaar geleden om 4 uur op de Champs-Élysées binnenreed van de Tour de France. Hè.
0: Dus dat kunnen we allemaal gaan volgen daar in Erpenmeren.
1: Ja, en er is nog meer te doen. Vanavond zijn er optredens. Mm-hmm. En vanaf 2 uur dacht ik dat er een optocht is met verschillende wagens en zo. Ja, ja, ze gaan hun best daar doen, ze. Ja,
0: ja. Heel wat te gebeuren hier en rond de streek natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: Europe met de Final Countdown.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n klassiek geertje.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Bros FM, de muziek waar je van houdt.
4: Ontbijtradio.

0: De Drifters met Under the Boardwalk. Ja, het was eventjes zoeken naar deze van de Monkees.
1: Ja, en we blijven nog even in die nostalgie. Want Eddie uit Assen, die vroeg een plaatje aan. Die telefoneerde ons daarnet. En die vroeg een plaatje aan van de Monkees. A little bit me, a little bit you. En dat is voor alle luisteraars van Radio Pros.
0: En we gaan terug naar 1967. Moet een goed jaar geweest zijn.

Aangevraagd door Radiohead, als we gingen terug naar 67 en dat is met de Monkees. 10 minuutjes voor 11, dat is jouw groet, je verzoeken 070-22-2250. Of je kan ons natuurlijk zo'n bericht sturen via de Radio Pro's app. Marva, un brapa.

0: Vakantieplaten, ja, omdat die noemer kun je het opbrengen.
1: Ja. Heb jij al ooit in Ibiza geweest?
0: Nee, nee, nog niet geweest. Oh. Al zou ik er wel eens willen, maar...
1: Ja, ik wel. Café Ibiza.
0: Café Ibiza.
1: Café Ibiza, ja. Daar ben ik al een verschillende keer geweest. Ja,
0: ja. Ja, ja, maar verder... zeker een taxi genomen of te voet.
1: Verder... Ja, nee, nee, een taxi genomen en... nee, nee. Maar verder zal ik niet geraken, denk ik.
0: Nee?
1: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee.
0: Zou niet graag gaan, zo is.
1: Nee, nee, nee, dat is niet meer voor mij, jong.
0: Nee, ja, ja, ja. Oké, okay, vijf vooral voor de... Ja, vier minuten vooral voor de ondertussen. Hier in Ontbijtradio.
1: Ja. En die staat binnenkort in Lokeren op de Lokerse feesten, hè. Ik had eigenlijk, ja, gekeken voor tickets, maar ik was weer al te laat.
0: Ja, was te laat, ja. Diana Ross en Supremes met You Can't

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Laatste uurtje van ontbijt, radio. Ja, we kijken even naar onze Radio Proza.
1: Ja, en we schrokken even.
0: Ja, we waren een beetje verschoten. Want
1: we hadden hem niet in de gaten gehouden, hè?
0: Nee, eigenlijk krijgen we bericht als er een bericht binnenkomt. En,
1: ja, en dat zien we vandaag niet. Maar goed, Johan en Frida uit Herzelen stuurden ons een berichtje. Dag Jan en Peter, graag het plaatje van de Tumbleweed Somewhere Between uit 1975. En dat plaatje is voor ons Molly en Marijke, Sylvieke, Raf, Gerrit en Linda, Anne en Ed, Gigi, Luc. En Anne, het prosteam en alle luisteraars een fijne zaterdag toegewenst.
0: Ook natuurlijk een fijne zaterdag voor Johan en Frida. The Temple Tweets, Somewhere Between.

0: Lara Lynn en Marius Lens met de kusjesdans. Ja, en daarnet gaat het al even over Lucien van Impe.
1: Ja, ja, ja. En Nicole die laat ons weten. Goedemorgen, Jan en collega. Zeg maar Peter hoor, Nicole, je moet er niet mee in zitten. Het zal zeker een feestje worden met Lucien van Impe. Er is al een praalwagen voor hem hier net aan de deur gepasseerd. En ze vroeg een plaatje aan, naar keuze voor iedereen. En groetjes uit Zonnegem, Nicoleke en Gianni. En ik hoop dat Danny Christian Besame Mucho voor jou goed is, Nicole.
0: Ja, wat zal daar zeker vast een feestje gaan worden.
1: Zeker weten.
0: Kwart over 11 hier bij Radio Pro FM. Danny Christian.

0: Dat is inderdaad ook al zo'n hele tijd geleden. Danny Christian met Besame Mucho.
1: Ja, en we kregen van Chris ook nog een verzoekje. Een plaatje van Sam Goris graag. Hij doet de groeten aan gans het prosteam. En ook voor Marten. Wel, we hebben een nummertje gekozen van vorig jaar, dacht ik. Of van over 2 jaar.
0: Ja, het was van een zomergit.
1: Ja, hè. Arrivederci, Sam Goris.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Radio Pros, zomert erop los. Ontbijt Radio.

0: Too Limited met Jump for Joy.
1: Ja, en Jacqueline die vroeg een plaatje aan voor het ganse team van Radio Pros. En voor iedereen wensen een fijne zaterdag. Jannes, en zijn naam is Jannes.
0: Dat is even handig.
1: Ja.

0: 1978, ja, zo oud is deze opname al.
1: Ja, love and you're the greatest lover. En José Buijsen, die heeft precies goesting om speels romantisch contact te blijven houden met ons.
0: Ja.
1: Ze vroeg een plaatje aan van Michel Delpech en Pour un flirt avec toi.
0: Ja, dankjewel Peter. Jouw groeten en verzoeken. Je kan ons doorsturen via de Radio Pros app. Of je belt ons even op 070 22 22 50.

0: Deze werd er ook aangevraagd hier in Orbit Radio. Michel de Pech pour un flirt avec toi. Nog even kijken naar de Prozep.
1: Ja, en we krijgen nog een verzoekje binnen van Hilde. Die vroeg een plaatje aan voor twee werkende mensen die hier bezig zijn aan haar terras aan het leggen. En ja, ze dankt ons daarvoor. Graag het plaatje Engel Bewaarder. Merci, zegt ze, als ook aan jullie allemaal. Dus ik hoop dat dat terras nog niet, nog niet af is.
0: Nog niet geplaatst is ondertussen.
1: Het is ondertussen al een uurtje geleden.
0: Misschien kunnen ze nu op Wolmijnse gaan vormen op dat terras.
1: Onze excuses, Hilde.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli, ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

0: Doris Day en de Pins hier bij Radio Pros FM met Shine Up.
1: Ja, en we krijgen nog een verzoekje binnen. Ik denk dat het het laatste zal zijn, hè?
0: Ja, ja, ongeveer. Ja, ja, ja, het is bijna 12 uur.
1: Iedereen krijgt de groeten van Linda Leus. Dat is de vrouw van onze collega Gerrit de Groot. En ze vroeg eigenlijk Chris Stapleton aan en Tennessee Whiskey. Wel een mooi nummer, hoor.
0: We gaan even luisteren, Peter. Ah. Denk het wel als ik zo de hoes even bekijk.

0: whiskey.
1: Ja, zo'n flinke slok van die Tennessee whiskey.
2: Ja, zo ziet er hij een beetje uit.
1: Ja, ja, ja, ja. Door met een paard echt te komen, word je goed.
2: Ja, ja, ja. En dan nog op een paard?
1: Nog op een paard, maar dat paard zit het niet zo beter.
2: Nee, dat denk ik erbij.
1: Ah, dat denk jij erbij. Oké. Mag ik u bedanken voor uw aanwezigheid vandaag.
2: Zeker,
1: hier bij de radio. Het was weer fantastisch.
2: Heel graag gedaan zelfs. En je moet me bellen voor de volgende keer.
1: Zullen we zeker vast doen. Ja. En we gaan dan ook op tijd onze berichten even nakijken via de Radio Proost natuurlijk. Zometeen na 12 uur komt onze Jampi eraan hier bij Radio Proost. Zeg graag tot een volgende keer. Wat mij betreft is dat vrijdag met de Super 5.
2: En ik ben er maandag.
1: Dat belooft dan weer. Tussen 6 en 8 s'avonds.
2: Ja, klopt, dat klopt. Fijne zaterdag van mij.
1: Ja, ook een fijne zaterdag gewenst. Funky Town.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
4: Het is wel belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
3: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
5: De meeste mensen, ook voor hun oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
3: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. Nog een beslissing van de Vlaamse regering. Iedereen moet grote sportevenementen gewoon op tv kunnen volgen, zonder dat ze er een gratis app voor moeten downloaden of moeten betalen voor een extra sportpakket. Het gaat dan bijvoorbeeld om het EK of WK voetbal of wedstrijden van onze Rode Duivels. Aanleiding voor de beslissing is de heisa van enkele maanden geleden rond de bekerfinale. Rechtenhouder DAZN zou die uitzenden, maar kort voor de aftrap kwam er toch nog een akkoord met Play. In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwssite Sudinfo. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket willen er voorlopig niets over zeggen. In het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. 24 anderen raakten gewond, dat zegt de gouverneur van de regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne. Daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van de haven beschadigd. Er moet opnieuw een Belg opgeven in de Ronde van Frankrijk. De 5e al in deze tour. Ramses de Bruyne is ziek. Hij heeft koorts en keelpijn en kan dus niet meer starten. De Bruyne is 23 en was aan een sterke tour bezig. Hij zat 2 keer in een lange vlucht, finishte 1 keer als 5e en hij stond 18e in het algemeen klassement. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Goedemiddag,
8: Puls Radio.
9: Prettig weekend.
10: Het klinkt
11: en het zingt misschien anders.
12: Middagradio.
13: Jampie van Vlaanderen.

Even over 12 hier bij Radio Pros, vrienden. Goedemiddag en welkom in de middagradio op zaterdag natuurlijk. We zijn 18 juli, The Time Bandits, I'm Only Shooting Love, om eraan te beginnen. Dankjewel nog even in de richting van Jan Bakker en Peter Monsieur voor de afgelopen 3 uurtjes ontbijtradio op deze zaterdag. Wat zit erin in de show? Wel, we gaan naar het hitverleden natuurlijk, een hitparade even bekijken met de hoogste nieuwkomende, sterkste stijger, grootste verliezer en wat er toen op nummer 1 stond. We zijn nog even aan het kijken welke hitparade dat wordt. Ik vertel het zo meteen. En verder, ja, fijne muziek voor je mee. En rond 2:30 de gebruikelijke weerupdate. Dit komt uit 81. Op 18 juli toen de tijd de hoogste nieuwkomer Lobo en de Caribbean Disco Show.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pas, goedemiddag.
5: Middagradio.
4: U luistert naar Jean-Pie van Vlaanderen.

Jos klassiekertje van weleer met Teffy Stafford. Was dit Terry Stafford? En leuk om terug te horen natuurlijk. I'll Touch a Star. Dat hier bij Radio Pros in de middagradio op 105.5 voor Roosdaal, 107.1 Aflichem, 107.5 Assen, maar ook via DAB Plus Oost-Vlaanderen zijn we te beluisteren. Of gewoon via onze website, dan kan je mee binnengluren www.radiopros.be. Dit is de nieuwe van Barbara Dex hier bij Pros met Back to You.

Trouwens, het leuk om deze nog eens mogen te draaien uit het jaar 2000. De Nilies, zoals wij het dan ook willen noemen. Abel, dikke hit ook bij ons in Vlaanderen, want het kwam van bij onze noorderburen onderweg. We zijn ondertussen halverwege het eerste uurtje gekomen van deze middagradio. Tijd om de supertipper even bij te halen. Straks om 14 uur dan starten de festiviteiten daar in Erpenmeren, want het is net een halve eeuw geleden dat we een laatste Belgische winnaar, eindwinnaar hadden in de Tour de France met Lucien Van Impe. En dat wordt daar deze namiddag gevierd met heel wat festiviteiten. Het begint allemaal om 12 uur. En ook onze tip van de week, om 14 uur, sorry. En ook onze tip van de week ga je er horen, want Frank Van Damme gaat het hem ook brengen. Samen met het feestcomité. Wat een coureur. Dat is deze week onze tip van de week.

Een prosklassiekertje van Weleer met Neil Christian op deze zaterdagmiddag in de middagradio met That's Nice. Nice is dat we ook nu naar die hitparade van toen even gaan kijken. En in 81, dat was het al een top 40. In 1980, dat was het nog een top 30. Want we gaan naar 1980 en niet dag op dag, maar een dagje verschil. We gaan naar 19 juli 1980 eens kijken wat dan de hoogste nieuwkomer was. De sterkste stijger, de grootste verliezer en wat er toen op nummer 1 stond. De sterkste stijger, dat is er eentje die 7 plaatsen omhoog ging in een tweede week notering. Maar we beginnen uiteraard altijd met de hoogste nieuwkomer. En in die top 30 van toen vonden we die terug op 22. Deze hier van Johnny Guitar Watson en de Booty Ootie.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Goedemiddag.
5: Middag.

De doorbraak eind van de jaren 80 en voor Tipo met deze hit China in Your Hands in deze middagradio van 18 juli, want dat zijn we dan alweer. Ook de eerste vakantiemaand is al halverwege. Het is een wisselweekend, dus heel druk op de snelwegen. Ook in, bij ons in België zag je dat gisteren al altijd zeer druk ging worden. Maar in het buitenland zal dat nog erger zijn. Hè, met langs de ene kant mensen die in vakantie vertrekken. Langs de andere kant mensen die al terugkomen van vakantie. Want de eerste 14 dagen van de grote vakantie die zijn dan wel al door. Als je onderweg bent en je bent aan het luisteren, zo'n leuk deuntje erbij kan nog wonderen doen om misschien het fileleed wat te verzachten. La compagnie créole, c'est bon pour le moral.

Julianne Werding in de 80s, in de jaren 80, met Geen Nicht in de Stad, Ga Niet in de Stad. Ja, met de warme dagen is het daar nog wat warmer, hè, tussen al die muren en gebouwen. Hier en daar heb je dan wel een leuk pleintje. En als je naar de stad gaat, misschien is Gent een van de bestemmingen met de Gentse feesten, die ook gestart zijn gisteravond natuurlijk. Wij gaan afronden wat betreft het eerste uurtje al van deze middagradio. De tijd gaat ontzettend snel. Maar we gingen op zoek dus naar de sterkste stijger, wel in de top 30 van 19 juli. 1980 moesten we daarvoor gaan zoeken naar een plaat in een tweede week notering die meteen 7 plaatsen in de goede richting gaat. En ik ben even aan het kijken waar hij staat. Hier, voilà, in een tweede week notering gestegen van 28 naar 21. Deze van de Village People naar 1 uur toe. Can't Stop the Music. MUZIEK.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros, laat je nooit meer los.
6: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend.
7: Radio Pros, middagradio.
8: Jumpy van Vlaanderen.

Onze opener in die tweede uurtje van Ellie met Deros en Abaila Calypso. Leuk om nog eens terug te horen. Het is ondertussen bijna 7:07. Straks om 1:30. Dan hebben we de weerupdate. En verder moeten we nog naar de grootste verliezers gaan zoeken in de top 30 van 19 juli 1980. En wat er op nummer 1 stond, dat hoor je aan het einde van deze middagradio. We hebben ook nog een paar nieuwe dingen mee, zoals zometeen een sterke stijger in de hitparade. De nieuwe van Bruno Mars, Only On My Soul. Maar eerst nog dit. Je hoorde het aan het einde van de ontbijtradio van Anita Ward, Ring My Bell. Wel, ook dat werd in een nieuw kleedje gestoken door H&B, Ring My Bell. Ring my bell, ring my bell. Goedemiddag allemaal en welkom in de middagradio. Ring my bell, ring my bell. En dit bij Pros FM.

de sterkste stijgers in de hitparade van het moment. Bruno Mars en Only of On My Soul, dat is zijn nieuw product. Het is 13 over 1 geworden. We gaan nog een nieuwe erin gooien, maar van bij onze Noorderburen. Hij was ook al te gast op een van onze kerstshows een jaar of twee geleden, denk ik. Jan Biggel uit Nederland met zijn nieuwe single Wat kan het leven toch mooi zijn?

0: De Venga Boys was dit met Up and Down. Na het, al het geweld van de afgelopen minuutjes is het wel even tijd om het rustiger aan gaan te doen. Net was er ook nog Jan Biggel met een nieuwe single. Wat kan het leven toch mooi zijn. Tijd voor eerst een brokje reclame, maar blijf eraan hangen. Want zometeen heb ik dan voor jullie Peebo Bryson en Roberta Flack. Terug naar de jaren 80, maar met een hele mooie parel. Tonight I celebrate my love to you.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Radio Bros, zomer erop los. Kijk eens toegelaten.
3: Dit kan wereldwijd.
4: www.radiobros.be.
5: Middagradio.
6: Jen.

Phoebe Bryson, Roberta Flack. We gingen terug naar de jaren 80 met deze Tonight I Celebrate My Love to You. En we blijven nog even in het hitverleden hier bij Radio Pros, bij Pros FM, met Julio Iglesias. Zijn allergrootste hits heeft hij ook in het Frans vertaald. Ook deze Hey, in het Frans werd dat Dans l'amour, il faut toujours un perdant.

0: origineel van Thelma Houston natuurlijk, maar in de jaren 80 ook een hit voor de Communards met Jimmy Somerville en Don't Leave Me This Way. 3 minuten over 2:30, dus hoogste tijd voor dit.
1: Het weerbericht.
0: De weerupdate, laat ons daar even naar kijken. Wel, het is nog altijd betrokken. De zon komt af en toe wel piepen, maar het zal een afwisseling worden van zon en wolken en temperaturen die zo rond de 24 graden aangaan. En dat bij een matige noordwest tot noordnoordwestenwind. Vanavond en vannacht klaart op grote schaal op. Tegen de ochtendkant vanuit het noorden opnieuw wat lage bewolking binnendrijven. En de minima gaan zakken naar ongeveer 14 graden. Dus alles openzetten dat het binnen kan gaan afkoelen. Dat is de boodschap natuurlijk vanavond en vannacht. Ook morgen zondag begint plaatselijk met enkele lage wolkenvelden. Maar die gaan al snel oplossen op onder invloed van de zon. Daarna wisselen zonnige perioden en enkele stapelwolken elkaar af. De wind draait naar het noorden en neemt toe tot matig aan zee en op open terrein, tijdelijk matig tot vrij krachtig. Rond de middag zelfs windstoten mogelijk tot 35-40 km per uur. Dankzij de frisse noordelijke bries blijft het koeler. Het gaat morgen maximum temperatuur worden van 22 graden. Tegen de avond neemt dan de wind snel af en onder een helder hemel koelt het af tot ongeveer 13 graden. Start van de nieuwe week wel rustig met veel zon en slechts enkele wolkenvelden. In de loop van de middag bereikt een zwakke en grotendeels uitgedoofde storing vanaf de Noordzee het land. Daardoor neemt de bewolking geleidelijk aan toe vanuit het noorden en is er kans op een lokale lichte regenbui in de namiddag of vroege avond. Maar grote neerslaghoeveelheden, dat moeten we niet verwachten. En nog altijd een temperatuur van ongeveer 21 graden. En dat is ja, meer dan voldoende, denk ik. Hè. Dinsdag 21 juli is het Nationale Feestdag. Natuurlijk, op de Nationale Feestdag neemt de invloed van een hoge drukgebied opnieuw toe. Eventuele restbewolking verdwijnt in de ochtend snel, waarna het weerbeeld wordt gedomineerd door een aangename mix van zon en onschuldige stapelwolken. De wind draait naar het westen tot het zuidwesten en voert ook iets zachtere lucht aan. Het gaat weer naar 23 graden op de Nationale Feestdag. Maar met een zwakke hooguit tijdelijke matige wind zijn de weersomstandigheden natuurlijk ook ideaal voor buitenactiviteiten. Voilà. En we zouden, naar het momenteel er naar uitziet, geen Drash Nationaal krijgen. Dat is ook goed nieuws natuurlijk. En dan nog woensdag bekijken. Wel, halverwege de week neemt de onzekerheid in de weersverwachtingen toe door de nadering van een actiever laag drukgebied boven Scandinavië. De dag begint waarschijnlijk nog met flinke zonnige perioden, waardoor de temperaturen oplopen naar 22 graden. Maar later op de dag trekt de zuidwestenwind aan en neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Wat wil zeggen dat in de loop van de middag of avond de kans op een regenzone of enkele buien die van west naar oost over de regio trekken groter wordt. Ondanks de toenemende neerslagkansen blijft het toch wel nog zacht. En het goede nieuws is, naar de tweede helft van de week en naar komend weekend zouden de temperatuur wel weer wat gaan stijgen naar waarde zo van 5, 26 graden. Weerupdate is nalezen kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En wij gaan nu terug naar die hitparade van toen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij...

0: Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
1: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
2: Wij bevinden ons hier in de ruimte.
3: In de ruimtebom.
2: De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
4: Radiobakken. Hij stopt die kapot, hè?
2: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.

Zomersingle van een paar jaartjes geleden. Mooi weer vandaag van Bart Gell. Het is een beetje minder vandaag, maar het is wel zalig. De temperaturen die zitten zo rond de 22, 23 graden. Het is bewolkt, niet dat harde zonnetje. Maar ja, de zon kan nog af en toe komen piepen. En er staat ook wel een klein beetje een windje hier, zie ik aan de studio's van Radio Pros. We gaan bijna afronden, maar we gaan ze meteen nog Alain Delorme op u loslaten met Je rêve souvent d'une femme. En eerst deze nieuwe song uit Nederland van Criss Cross Amsterdam, samen met Louisa Sonza en Willie William. En die Willie William die kennen we van het nummer Trompetta. Wel, ze hebben een nieuwe uit My Oh My.

Alain Delorme met het hele mooie schrijft souvent d'une femme. Ik droom heel vaak van een dame, is de letterlijke vertaling. We zijn zo stilletjes aan rond in deze middagradio. Betekent dat we dan ook stilaan moeten gaan afronden en plaatsmaken voor Chris van Dijk, die er zometeen zit aan te komen met Studio NL. Wij zijn er volgende week zaterdag niet bij in de middagradio, want we zitten dan op de Alpe d'Huez voor de Tour de France. Dat even meegeven. Dus binnen 14 dagen hoor je mij dan hier terug. Zometeen is er Chris van Dijk. Geniet nog van het weekend met de collega's die eraan komen. En wij ronden nog af met die nummer 1 van toen. Hè. Origineel is het nummer uit 1954 van David Whitfield with Mantovani en its orchestra Caramia. Maar ook in 65, dat fantastische jaar, bracht Jay and the Americans het uit. En toen ja, deed het eigenlijk niet veel in de hitparade. Maar in de zomer van 1980. Dan stond het 14 weken lang genoteerd in de hitparade. En zelfs 4 weken op nummer 1. En op 19 juli 1980 was het de laatste maal dat het stationair bleef staan op nummer 1. De nummer 1 van 19 juli 1980. Jay and the Americans en Caramia. En nadien nog Ed Sheeran en Perfect.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

zover de uur. We zijn er weer bij op deze zaterdag namiddag met Studio NL. Chris van Eyck, 2 uur lang op jouw favoriete radio. Een avond om in te boeken. Fons Veulink was dat. Piranha, hier is voor jullie Gary Gagel.

en zigeuneren. Ja, Rudy de Wit. Het is wat ander weer dan de afgelopen week. Het was deze morgen wel wat frisjes. Broodje geluk, hier is voor jullie Larissa. Welkom vrienden, Studio NL met Chris van Dijk. Op zaterdag namiddag tussen 2 en 4 hier bij Pros FM. Goeie namiddag.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.

Ja, dat was Yves Evers en zijn bende. Hè. Ze noemden in de tijd Toast en ik schreeuw het van de daken. Zoals het was. Vrienden, dit is Daalman. En het is zaterdag namiddag. Ja, en we gaan hele leuke muziek gaan draaien. Hier in Studio NL. En dat allemaal met Chris van Dijk. Hier bij Pros FM.

Met een ode aan Lucia van Impe, hè. Onze supertip van de week. Wat een coureur, ja, zeker en vast, hè. Kom en kus me, lieve schat. John Heesakkers, een hele goede

Zo, we draaien de Barkel. En dat heel speciaal voor de mensen hier in Middelkerke op camping Pollentier. Die vandaag hun jaarlijkse barbecue hebben. Hè? En ze luisteren iedere dag naar Radio Proschinder in Middelkerke. Zo, we gaan er nog zo eentje bij doen. Hè? Aan de Noordzeekusten. Dit is voor jullie de vedette. De groeten hier van in Heldergem. En ja mensen, amuseer jullie maar kinderen. Op de barbecue daar in Middelkerke. Goeie namiddag en smakelijk.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: Bootjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Cristina Lorena hier bij Pros FM met de Santo Domingo. Dans door de nacht. Hier is voor jullie Silla. Tot straks na het tijd zijn van 3 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Studio NL met Chris van Dijk.

Welkom vrienden in het tweede gedeelte van Studio NL. Dit was William Scherning en zijn San Miguel. Het is weer voorbij die mooie zomer. Maar ik denk van niet, het moet nog komen, hè. Maar het mag toch niet zo warm zijn. Dit is voor jullie William.

Ja, dit is nog steeds Studio NL hè, met Chris van Dijk op zaterdag namiddag. Niels William en blijf bij mij. Hier is voor jullie Jesse de Prins en dichterbij. Welkom en een hele...

Ja, een van de kanshebbers van Zomerhit, hè. James Cook en Gert Vroost, of Gert Vroost en James Cook en Maddy Wardo. Schudde, Roy Lindy. Welkom vrienden, Chris van Dijk, tot 4 uur hier bij Pros FM.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

was Yeti Paletti hier bij Pros FM. En dit is ook nog zo'n goeie zeg. Cheerio, hier is voor jullie Just in the World. Chris van Dijk op de radio met Studio NL.

met geil gezellige muziek hier bij ProZFM. Chris van Dijk en dat hier allemaal in Studio NL. Een feestje zonder mannen. Jos en Sepp, links, rechts, voor terug. Hier is voor jullie, die zegers, een hele goede naam.

0: papa die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
0: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
0: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

We gingen even nog wat muziek gaan halen bij onze noorderburen, hè? Frans Bauer en Als Sterren aan de Hemelsdaal. En we vliegen terug naar België, naar Denderleeuw, meer bepaald. Hier is voor jullie Christophe, Onder de Toren. Welkom vrienden, Chris van Dijk hier op de radio bij Radio Proza FM. En dat met Studio NL.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel.

dat was het alweer. Hè? Studio NL op zaterdag. We draaiden Ik Bewonder Jou van Danny Fabri. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega. En dat is in de eerste plaats collega Jo van Brabant. Onderweg naar later. Suzanne en Freek. En salukes tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een zesde kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Ze kampen onder meer met zware nierproblemen. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
4: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
3: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. En ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaci van Groen.
5: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit vanuit welke hoek je ook bekijkt. Hè. Je ziet dat de N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is en daar heeft de bevolking het recht op en daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
3: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de finale op het toernooi van Gstaad. Zijn allereerste finale in zijn carrière. Collignon versloeg een Argentijn in 3 sets. Het werd 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het op tegen de Kazak Shevchenko of de Griek Tsitsipas. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: De jaren 80 waren toch zo prachtig, hè? Het bewijs is daarvan deze plaats. Sly Fox, Let's Go All The Way.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Lassie, beste mannetjes, beste vrouwtjes. 8 minuten over de klok van 4 uur geworden op deze zaterdagmiddag. En het is niet zo warm meer. Heerlijk weertje. Dus we kunnen vandaag het danstempo een beetje opdrijven. Wat meer bewegen. Zonder te zweten. Allee, hoop ik wel. Zoals u al gemerkt hebt, de afgelopen 2 weken zat ik hier in de studio verveeld met een loslopende kalkoen. Ik heb die ondertussen kunnen vangen. Die zit in mijn diepvries al voor mijn kerstmis. En vandaag hebben we een andere plaag. Ik zit hier verdomd verveeld vol met vliegen in de studio. Dus ik heb er zo'n vliegenmapper bij gehaald. Af en toe ga je wel eens een geluid horen zoals pang, pang, pang. Een vlieg die ik doodsla. Maar lekker op. We gaan muziek draaien ook, hè. Buiten die vliegen. We gaan dansen. En wie komt er ons meehelpen in dit uur? Ik heb voor jou Gerard Joling. Cool and the Gang komen eraan. Ook The Cure is erbij. En nog een heleboel meer. Dat hier op jouw radio. Radio Pros. 105.5. 107.1, 107.5, DAB Plus in Oost-Vlaanderen en zoveel meer. En heel goedemiddag allemaal!

kreeg ooit de bijnaam als de Bas. Zeiden ze vroeger tegen mij ook. Vanaf de dag dat ik de afwas alle dagen moest doen, was het gedaan met de Bas. Bruce Springsteen was het. En Born in the USA. Zometeen gaan we even terugblikken naar de hitlijsten van 1975. Met Brotherhood of Man. Kiss Me, Kiss Your Baby. Na deze van German Stewart.

0: Even terugblikken naar de 70s. Meer bepaald de hitlijsten van 1975. Met deze van Brotherhood of Man en Kiss Me, Your Baby. Bij ons is dat heel simpel. Gewoon een dikke bass. Hou je vast aan de takken van de boom, want zometeen de trucks hier op jouw radio.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inoxschoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Bos FM.
5: De muziek waar jij van houdt.
6: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

hoor veel mensen nu al zeggen van zo'n platen worden toch niet meer gemaakt. Hè. Wel, de mensen die dit zeggen, kan ik zeker en vast geen ongelijk geven. The Trucks draaiden we, and with a girl like you. Zometeen heb ik de Dire Straits voor jou, met Sultan's Offspring. Maar eens nog even deze jaarrichting insturen of uitsturen. Je mag kiezen. Dames en heren, dit zijn de Hollies. The Day That Curly Billy Shots.

Een van die formaties die in de tijd toch wat toffe platen op de markt hebben gebracht. Denk maar aan Twisting by the Pole, Romeo and Juliet, Money for Nothing, Calling Elvis. En natuurlijk ook niet te vergeten deze uit 78, Sultans of Swing. Van niemand minder dan de Dire Straits. Als jij houdt van dansbare platen, wel dan zit je goed tot een uur of zes hier bij Radio Pros. 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ in Oost-Vlaanderen.

0: en blijft een van die kippenvelplaten. Hè? Ook al heel wat jaren geleden. Deze van de Scorpions. Still loving you. Amai, tegen niemand niet zeggen. Hè? Ik heb zo meteen voor jou hier op de radio Juice Newton. Maar eerst nog even tijd maken voor dit.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
6: Pros, goedemiddag.
7: Jo van Brabant.

0: Het is fantastisch.
1: Ja.
0: Ik heb al een paar keer het videoclipje bekeken op YouTube van deze song. En ik krijg er maar niet genoeg van. Colin Carter, Every Little Thing. Zometeen The Police en de do-do-do, de da-da-da. Na deze van The Jam.

is een van die platen die in de tijds niet mocht ontbreken. Op vijven, Tenancance en zo verder. Deze van The Place en de do-do-do. De da-da-da. Huh? Dan kunnen we natuurlijk uren blijven verder gaan, maar we gaan dat niet doen. Hè? Het is zaterdag, het is weekend. Voor vele mensen een verlengd weekend. Met de feestdag erbij van dinsdag. Dus we laten ons gewoon even gaan op de maat van de muziek. Dit is nog Cool and the Gang tot 5 uur. Let's go dancing.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros.

0: Het is gewoon echt fantastisch om platen zoals deze op de radio te mogen gaan draaien. Hè? Oh. Daar komen ze toch vandaan. Hè? Blijft gewoon de max. ECDC, You Shook Me All Night Long.
1: De nummer 1 van de radio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Ziezo, beste prosvrienden. 6 minuten over de klok van 5 uur geworden. Deel 2 van Dansbaar. Wat gaan we allemaal doen in dit uur? Nog een uurtje te gaan. Allee, nog 54 minuten om precies te zijn. We gaan muziek draaien. We gaan dansen. We gaan zweten. Die stinken al 2, hè? Nee, dat mag niet. Hè? Dat is niet proper, dat is vuil. Hè? Rond 5:30 gaan we een beetje een ozel doen. Zot stukje dansplaats. En nog veel meer natuurlijk. Dat hier allemaal bij Radio Pros. 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus in Oost-Vlaanderen. Via onze site, hè? Internet, via onze app. Zijn er nog meer mogelijkheden? Ik denk het niet. Hè? Gewoon blijven luisteren naar de radio, zou ik zeggen. Maak het gezellig. Gewoon bewegen. Want bewegen is en blijft gezond. Voilà. Ik heb het allemaal gezegd, denk ik nu. Een heel goede avond allemaal. Dit is hem. Hop.

0: In het tweede uur van Danswaar gaat het er altijd een beetje gek aan toe.
1: Ja.
0: Twee prachtige stemmen bij elkaar. Schitterend teamwork van deze twee. Flaming samen met Meteor. En gewoonweg niet nodig. Er valt nog heel wat te beleven vanavond hier op Radio Pros. Kan ik u verzekeren. Straks tussen 6 en 8. Johnny Johnson. Tussen 8 en 10. Dolly van Mechelen. En tussen 10 en 12 gaat Radio Pros in de mix. Met onze Steve.

0: 15 van die leuke dansplaten vonden we trouwens terug in onze collectie I Love the 90s. Deze van Wakefield. And When I Think of You. Ja. Zometeen een heel toffe reggae plaat. Maar eerst nog even, ja, u weet het hè, dit.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: Pas, goeie avond.
7: Rock the beat.
8: Van 4 tot 6, de meest dansbare muziek.
9: Ladies and gentlemen.
8: Dit is Dansbaar met Jo van...

Ziezo. Reggae music van de bovenste plank. En ik dacht al iets anders mee te zingen. All I Wanna Do Is With You. Maar mag dat niet doen. Mag dat niet doen. Dat is niet voor Radio Vatbaar. Anders ga ik onder mijn chakadoezen krijgen van onze baas. Nee. En dat mag niet. Nee. Dat is niet de bedoeling. Inner Circle and Rock With You. En even tussen haakjes nu. Kent u deze nog? 70s plaat van ABBA.

Doet mij zo'n beetje denken, met andere woorden, aan voelen van. Schitterende plaat van heel wat jaren geleden. Deze van ABBA, M. Voulez-vous. En dit kent u zeker en vast ook nog wel.

Ja, you can try, you can try. We kunnen natuurlijk blijven proberen. Maar je weet wat ze zeggen, hè? Proberen is voor sukkels. S77, Bonnie M en Belfast. Iets over 5:30 geworden. Het is tijd geworden voor dat zot genoeg. Allee, kom. We zijn vertrokken. Maar niet te lang, hè. Niet te lang, hè.

0: Blasé. Ja. Ik denk dat ik ze al 500 keer gedraaid heb hier op de radio. Ja. Iedere keer 50 euro. Maar ik ben gezakt in prijs. Ik kan het weten. 20 euro is genoeg gemaakt. Marco Schuitmaker en Engelbewaarder. Even wat rustig aan gaan doen.
1: Schat, wat kosten ze van jou?
0: Allee dan, 50 euro.

0: Pierce. Van eigen bodem. Deze van Francis en Schat, wat kost een zoen van jou? Zometeen Christophe hier op de radio.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur

0: kant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

Eerlijk gezegd, het is een van die sympathiekste Vlaamse jongens die ik ken. Christophe, met een plaat die we trouwens mochten gaan draaien voor Marla, voor Inge en Carla. Deze van Christophe dus. En ik ben geboren om van jou te halen. Van ons eigen Belgenlandje nu naar onze Noorderburen. Met deze toffe gast. Dit is René Vroger. Are you ready for loving me?

Je weet wat ze zeggen over die Nederlanders, hè? Sympathieke jongens, hè? Fantastische plaat dan ook deze van René Froger. En Are You Ready for Loving Me? En dit is Heel Andere Koek.

het dier best mag wezen. Hè? Ook al heel wat jaar geleden. Deze van Edwin Collins. A Girl Like You. Iets voor 6 uur geworden. Dansbaar zit erop voor vandaag. Zometeen gaan de deuren open van het Radio Pros Muziekcafé. Met Johnny Johnson achter de toog of de bar. Je mag zelf kiezen. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een heel fijn weekend van. Ga je vanavond de deur uit. Doe het rustig aan. Houd het veilig. En niet te veel zuipen. Hè. Tot volgende week. Ciao.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De Sloveen Tadej Pogačar pakt zijn vierde zege in de Ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Pogačar blijft ook autoritair leider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in gevangenissen. Er zitten goede zaken in, maar de Socialistische Vakbond is vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
4: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten, die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
3: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt vanmiddag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. En ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond, dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. En die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. In het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag geëerd. Maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
5: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieke coureurs. We gaan dan toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu, hè, liefst. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
3: Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Men zegt wel eens, jaren komen, jaren gaan, maar mooie muziek zal er altijd blijven bestaan. Zoals deze plaat van de Captain Hollywood Project en Flying High. Vrienden, het is vandaag zaterdag 18 juli 2026. En het is weekend en dat betekent dat we ons café weer gaan openen. Een bijzonder goedenavond.

0: En je kent ongetwijfeld de originele plaat van deze hat. Deze keer gebracht door Smoop. Even de voorgaande collega's bedanken hier op de radio. En wij gaan er uiteraard een lap op geven. En dat tot 8 uur.
1: Nu eens luisteren wat ik weer heb ontdekt. Je zult

0: moet ik me heel dringend bestellen. Een kraan waar alleen maar bier uitkomt. Dit waren Wally Mickey en er is een kraan. Even terug naar Amerika met Stan Ridgway.
1: Bronze FM, de muziek waar je van houdt.

0: In 1985 zat ik in het leger en was deze plaat absoluut een tophit. Dit was Stan Ridgway en Camouflage.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Roos Muziek Café.
3: Jouw muziek. Avanté.

0: En dit was het Rebel pour rester seul, een Frans chanson van de Franse zanger Guy Bayet, oftewel Ringo. Het nummer verscheen in 1972 en werd een grote hit in Frankrijk en in België. In België werd dit ook een verschrikkelijke grote hit en ook in Nederland. Deze keer gebracht door Willy Sommers. Hier zijn de Zoute Landen.
1: Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus dan gaan we naar je ouders in Zoute Landen.

Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen. Op mistroostige plekken je bij me te hebben. En te zien dat het goed is, zie dat we bruisen. Met een glas rode wijn in onze handen.

0: Uit liefde voor muziek. En liefde voor muziek heeft hij zeker. Willy Sommers en Zoute Landen.
1: Welkom bij Proz FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM. Radio.

In 1976 waren alle muren beschilderd met wit en rode bolletjes en ook in het geel. En dat zou vandaag misschien wel ook het geval kunnen zijn. Een ode aan Lucien van Impe, onze supertip van deze week. Frank van Damme en het feestcomité. En dat met wat een coureur. Hier is Michael Jackson.

0: We zullen hem nooit vergeten, deze King of Pop, oftewel Michael Jackson. Hij overleed in 2009. Dit was Will You Be There?
1: Bas FM. De radio die swingt op 88.8 FM.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
4: Johnny Johnson.

De zoon van de grootste playboy uiteraard, Julio Iglesias. Dit was Enrique en dat met Bailamos. Vrienden, als je nu pas afstemt, van harte welkom in ons muziekcafé. Elke zaterdag tussen 6 en 8 uur met alleen de meest swingende muziek op jouw radio. En het is zaterdag, het is weekend, dan mag het ook iets meer zijn. Hier is Daft Punk en dat met Around the World.

Ze hebben groot gelijk, de mannen van Daft Punk Around the World. Want daar zijn we dan ook te beluisteren via het internet. Maar je kan ons ook beluisteren via de 107.5, de 107.1 en de 105.5. En ook via DAB Plus Oost-Vlaanderen. Tijd om wat rust te brengen, dat doen we met Andrea.

Iedereen geniet van deze prachtige ballade van André Hazes en Kleine Jongen. De tijd gaat snel, gebruik en wel, en dat geldt ook voor ons. We gaan stilaan, maar zeker richting 7 uur.

Een van de topmadammen die ons land rijk is. Lara Tesoro en What's the Pressure? Helemaal geen pressure, want we gaan eens logisch nadenken. Hier is Supertramp, The Logical Song.

Een van de grootste producties ooit van deze superband. Dit waren Supertramp en The Logical Song. Het is dan ook logisch dat we deel 1 even gaan afsluiten. Vrienden, we komen zo meteen terug met deel 2 van het Muziekcafé. Geniet nog van deze Bandit en Another Lonely.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ze waren helemaal top in de jaren 70 en 80, deze met de groep uit Nederland. Dit waren Love en Casanova. Vrienden, welkom in deel 2 van ons muziekcafé.

Dit was een hele sympathieke cover van deze Sabine. En dat met Super Trooper. En iedereen die ons café binnenkomt, die weet dat we feesten tot de zon opkomt.

Een relatief onbekende zanger, maar daar zal binnenkort wel verandering in komen. Deze Wes van der Steen en feesten tot de zon opkomt. En als de zon opkomt, dan moet je even gaan lopen. Hier zijn de Proclaimers 500 Miles. Now.

0: Dit is echt muziek die je zou horen in een Ierse pub, maar ook in ons muziekcafé, de Proclaimers en 500 Miles. En dan nu echt rust brengen, doen we met Cynthia Clay.
1: De mooiste oldies, de mooiste oldies, op Radio Pros. Radio Pros.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

De zwoele hitte zomer is lang nog niet voorbij. En zeker met deze muziek. Je kent ze wel van Belle Perez, maar deze keer gebracht door Black and Crown. En dat met La Corriella. Deze plaat werd aangevraagd. Dat is er eentje uit de jaren 80. Een beetje de typische disco muziek. Het was een band uit Nederland die prachtige muziek verwekte met onder andere hip, hop, hop en deze schitterende plaat. Het werd hun dikste hit in 1986. Hier is

Alles was open en bloot. Alles mocht in die jaren. Denk maar aan Woodstock. Dit waren Jefferson Airplane en Somebody to Love uit 1970. Vrienden, u luistert nog steeds naar Radio Pros. Hier is het Muziekcafé en dat tot 8 uur. Hier is Willy Sommers en...

0: Een oudere plaat van Willy Sommers kan er altijd bij in ons programma. Dit was Willy Sommers en kom vanavond bij me thuis. Ik zou zeggen, halve dans.
1: Tros FM. De muziek waar jij van houdt.

0: En wat een schitterende plaat toch van Bryan Adams, Rod Stewart en Sting. And all for one and all for love. We gaan het ritme wat opdrijven. Hier zijn de Tokyo Ghetto Pussy.
1: Het Radio Bros Muziekcafé.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.
2: 105.5, 105.5.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
1: Het Radio Pros Muziekcafé.
2: Johnny Johnson.
3: Well, it's one.

origineel uitgebracht in 1954, maar heruitgebracht in 1984 door deze Johnny Hallyday en Carl Perkins. En dat met Blue Suede Shoes. Zij gaat terug optreden en zij heeft onlangs een heel mooi mini-concertje gegeven met Sergio. Hier is Zandy nog een keer en dat met One Life. Vrienden, dit is het Muziekcafé en dat vandaag tot 8 uur. Geniet van de mooie muziek en dans, het mag allemaal.

Je hebt inderdaad maar één leven waar je moet van profiteren. Dit was Zandy en One Life. Proef, geniet. Geniet van het leven. Geniet van de mooie dagen en geniet van de muziek. Stop.

met deze prachtige plaat van Clouseau tikken onze seconden weer weg om afscheid te nemen van ons programma. Want dat is het inderdaad weer, vrienden. Het einde van ons programma Muziekcafé. Elke keer weer op de zaterdag tussen 6 en 8 uur. Ik ben er morgen weer met Peter tussen 9 en 12. Tot dan.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Danny van Mechelen.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

was eigenlijk echt zo'n 80s wonder, hit wonder. Deze Edelweiss. En je bring me Edelweiss. Ik dacht, het is 18 juli 2026. We zitten al voorbij de helft van het jaar, lieve vrienden. Wat gaan we beginnen? Wat gaan we draaien? Ik dacht, laten we gewoon eens langs de bergen gaan. Hè. Edelweiss, and you bring me Edelweiss, vrienden. Goedenavond en welkom in het Muziekcafé.

Om eerlijk te zijn gaf de man live niet zo'n beste prestaties eigenlijk. Hè? Die van Paul Young. 80s Wonder en Love of the Common People. Als we dan toch over liefde bezig zijn, doen we lekker voor het zien bij Radio Pros. 24 op 24 en 7 dagen op 7. Leukste muziek op het beste moment. Dit zijn ze, die van Racy.

Je mag het altijd doen, hè? 24 op 24, 7 dagen op 7. Let your love on me. Van Rage C, Back in Time, dikke 70s hit. Vrienden, welkom op deze zaterdagavond. Het is het Muziekcafé. Daar ben je op afgestemd tot een uur of 10 met mezelf, Danny van Mechelen. En voor de mensen die het nog niet weten, in Bom is het momenteel de Tomorrowland. Ik kan ervan meegenieten, want ik woon er niet zo ver af. En we horen het tot hier op de boot met deze

Alison Ware, zongen ze. Die van Yazoo en Don't Go. En daarvoor nog fijne muziek. En dit zijn The Rockwell. En Sambal is watching me in de mix.

En ze doen toen nog helemaal mee op de achtergrond. Wijlen Michael Jackson, I've Got This Feeling, Somebody's Watching Me van Rockwell in een speciale Thriller versie. Vrienden, welkom zaterdagavond. Dat wil zeggen, volle gaas planche in de muziekcafé tot 10 uur met Danny van Mechelen. En dit was ook zo'n dikke 70s iets, 1979. Ze schreven toen Lips in Cabaretter en The Funky Town.

origine kwam die eigenlijk van de Human League. Gemaakt gecoverd door de Purple Disco Machine Remix. Die van Don't You Want Me, dikke discotheekhit van de 80s. En dan deze M en Pop Music. Allemaal in speciale remixen vandaag op deze zaterdagavond. Het is 18 juli 2026.

0: Bros. 24 op 24 en 7 dagen op 7. De leukste muziek op het beste moment met zometeen Kim Wild en haar Cambodja. Na dit.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Bos FM.
4: De radio die swingt op 88.8 FM.

Volgens mij, als je nu een beetje slecht gezien bent, dan ben je met dit nummer helemaal terug goed gezien, hè? Het is een heel fijne beat in. Die double trouble, we zijn helemaal dubbel in de problemen. And just keep up.

0: en Shine On Me. Na dit.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulette. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.

Wat was een beetje de bedoeling, lieve vrienden van ons? Tom Omar met de Danza Conduro samen met Michael Jackson. En Wanna Be Starting Something. En daarvoor nog Dazzing. Nog twee plaatjes tot 9. Die van de Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone. En daarna nog die fantastische hit van Aretha Franklin. Toen

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

geen regen. Nee, nee, nee. Ik moet eerlijk zijn, ik kan daar echt van genieten van die warmte. Sommige mensen zeggen, mannetjes, het is veel te warm. Maar eigenlijk kan ik daar echt van genieten. Het mag nog zo'n tijdje blijven duren. Jermaine Jackson en Pia Zadora dachten er toen net iets anders over met When the Rain Begins to Fall. Het is iets na 9, vrienden. Welkom, tweede gedeelte van Muziekcafé met Danny van Mechelen tot een uur of 10. En Duitsstalige muziek van Kodo en

Het zal wel zijn dat we het ritme van de nacht zijn. Helemaal tot een uur of 10. En na 10 uur kan je nog genieten van Pros in de Mix. Awesome, the Barts and the Rhythm of the Night.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pas, goeie avond.
5: And now, we're getting serious.

Yo amigos, let's have some fun tonight. Let's go loco.

0: En dan denken ze, zijn helemaal zot gedraaid daar. Ja, dat is ook zo, want het is zaterdag, het is weekend, het is fantastisch goed weer. En we zijn heel goed gezien vandaag, dus we moeten... Dat is Marco Bailey en Sniff.
1: Coke, man.
0: Vooral coke. Heel veel coke. Zonder de man. Allee, niet voor mij, mannen. Ik ben niet verkeerd verstaan, hè. Allee, doe die dansschoenen maar aan. Als je ze nog niet aan hebt, doe ze dan maar aan. Het is de moment. We gaan er op 24 op 24. 7 dagen op 7. Mooiste muziek op het leukste moment. Dit is Oldies Radio Proslomama. Af en toe zaterdagavond vanaf een uur of 8 glijden we een klein beetje naar de andere richting, hè. Maar de rest, heel de week lang, dikke oldies. Mensen weten dat ondertussen. Stemmen allemaal af. Cafés, restaurantjes... Radio Pros vanaf 8 uur 's avonds.

slag je eigenlijk de ene mug na de andere dood. Of de ene vlieg na de andere, want het wordt hier zot. Volgens mij is het een beetje warm hier binnen. Zo, hè. Zaterdagavond, vrienden, met die van de Hakkelbak, die van de Twist. Super checker, let's twist again the phone. The early morning wake-up call van Mr. Flash en de Pen. Allee, vooruit, van links naar rechts, van voor naar achter. We gaan hem doen. Die van Round 1, een beetje rappen met In Zaire.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: call.
1: We bellen ze, de Ghostbusters. Vrienden, dit was het. Het muziekcafé tussen 8 en 10 met Danny van Mechelen. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Ik alvast wel. De dansschoenen mochten helemaal aan natuurlijk. Tot 10 uur. Zometeen ook nog een beetje pros in de mix. Tot 12 uur. Dus hou hem eraan. Hou hem er op 11. Ik hoor jullie terug volgende week. Ik laat jullie nog met Hollywood Beyond en What's the Color of Money. En dan nog natuurlijk Swoop. Een fijne van hun. Luister maar naar dit. Bye bye. Zwaai zwaai. Tell my friends, give me rota.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goeienacht.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Met Pros, de nacht door.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.